0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht. Oeh.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: jout dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier. Want de dozen staan klaar.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar Proza FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Proza FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Proza FM Radio Pros.
3: Met Proza FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozafm.be.
4: Proza FM 105.5. 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioproz.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

We gingen heel ver terug naar een hitverleden. En dan spreken wij over de jaren 50. Dat was muziek van Edmundo Ross en Melody D'Amour hoorde je hier. En jij maakte Latijns-Amerikaanse popmuziek, rumbas en sambas en toegankelijk voor het Europese publiek. En zijn orkest is bekend van klassiekers zoals de Wedding Samba en Tico Tico. En hij had jarenlang zijn eigen populaire nachtclub in Londen en trad op voor de Britse koninklijke familie en maakte talloze radio- en tv-shows. En dit hoorde je hier allemaal deze ochtend bij Radio Pros FM op deze donderdag 3 september. Een nieuwe ochtendshow staat klaar tot 9 uur.

0: zo even rustig ontwaken als je helemaal niks te doen hebt vandaag misschien. Je hoorde deze Harry Belafonte was dat, een Island in the Sun was dat. En Harry Belafonte was een legendarische Amerikaanse zanger en acteur en een burgerrechtenactivist. En hij werd wereldwijd bekend als de King of the Calypso, omdat hij de Caribische calypso-muziek in de jaren 50 internationaal populair maakte. En hij leefde van 1 maart 1927 tot en met 25 april 2023 en gestierf op 96-jarige leeftijd in New York.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Een groot talent uit ons eigen kleine Vlaanderenlandje was dat. Deze Jo Leemans. En ze scoorde met haar bekendste succes. En dat was die versie van Que Sera, Que Sera. Maar ze had nog andere bekende klassiekers. Zoals Diep in mijn hart en Aan de oever van de Vliet. En Marjoleintje. En dat allemaal gedraaid hier in de ochtend bij Radio Pros FM. En nu tijd voor een boerinnekes dans. Wat dacht je daarvan?

heb het gevoel dat de ambiance er al een beetje goed in zit deze ochtend. Dat waren ze, de Limburgse zusjes en de Borinnekesdans. Maar nu terug naar een verhit verleden met Brenda Lee.

0: Sweet Nothings.
1: Sweet Nothings is natuurlijk ook geen minder bekend nummer, maar toch wel een hit geweest destijds van deze Brenda Lee. Maar ze scoorde talloze hits, maar haar absolute kerstklassieker, dat was die Rocking Around the Christmas Tree en de gevoelige ballade die ze uitbracht met I'm Sorry, behoren tot een van haar meest tijdloze succesnummers. En nu even op de instrumentale tour met een nummer uit 1961 van Bob Moore en Mexico.

0: Technieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

The Way You Look Tonight is een nummer destijds uitgebracht door deze Frank Sinatra. En Sinatra begon zijn carrière in het swingtijdperk van de jaren 30 en 40. En hij brak door als tieneridool. En My Way is zijn absolute handtekening en ode aan een autonoom geleefd leven. En Fly Me to the Moon, de ultieme jazzklassieker, vaak geassocieerd met de Apollo-maansessies. Dus die man heeft wel een geweldige carrière achter de rug.

0: Tears in the Morning is een originele nummer uitgebracht van de Beach Boys destijds. Maar Bart Peters en de Video's hebben het in de jaren 80 opnieuw gecoverd.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los.
3: Juppie!

De Kinks kennen we ongetwijfeld wel van hun grote hit Lola en Sunny Afternoon. Maar ze hadden meer hits op de markt gegooid. En dit was deze Ape Man die je hoorde van de Kinks. En het was een legendarische Engelse rockgroep die in 1963 werd opgericht in Londen. Door de broers Ray en Dave Davies. En samen met bands als de Beatles en de Rolling Stones stonden ze aan de wieg van de Britse invasie in de Verenigde Staten.

The Witch is een nummer van deze Ruthless en dat is hun internationale bekendste nummer die ze uitbrachten in 1970. En ze stonden destijds net als de Beatles vaak op het podium van het legendarische Star Club in Hamburg.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
3: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
4: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
3: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.

Dolly Parton en Kenny Rogers waren dat met Island in the Streams. En van Dolly Parton moesten wij jammer genoeg afscheid nemen op haar 80ste leeftijd of haar 80ste jaar. Vrienden, we gaan op naar 8 uur bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow. En dan gaan we ook even kijken wie er allemaal nog jarig is vandaag. Ik

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

High Time He Went is een van de bekende pophits uit 1982 van deze Haagse René uit Nederland. En het nummer werd geschreven door het echtpaar Anja en René Noedelijk en geproduceerd door Bert Ruiter. Bekend van Earth and Fire. Vrienden, hele goeie morgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM op deze donderdag 3 september. En we gaan alweer zo stilaan op naar het weekend toe, dus dat gaat er ook weer heel snel zijn.

0: Het is een nummer uit 1982 uitgebracht van deze van de Quick Annie Horde. The Rhythm of the Jungle was dat. En het nummer bereikte de 9e plaats in de Nederlandse top 40 en deed het ook goed in de internationale danslijsten destijds.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pros. Zomert erop los.

Erik Hoosens, destijds actief bij Leopold 3 en de zomernacht. We denken nog altijd aan die warme zomernachten die we hebben gehad hier bij ons in Vlaanderen deze zomer. We mochten eigenlijk wel echt niet klagen dit jaar.

0: Blues.
1: Het is zo'n beetje een carnavalklassieker van destijds, van deze Tol Hansen uit Nederland. Uit 1978 was dat deze Big City.

0: fruit om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Het blijft een van de mooiste ballades van de Shuffles die ze hebben uitgebracht destijds. Deze Shalala, I Need You was dat. Even kijken naar de jarige van vandaag. En dat is ook niet zomaar de minste. Het is Charlie Sheen. Dat is de Amerikaanse film- en televisieacteur. En ook bekend van Two and a Half Men. Dat is ook een van mijn favoriete series. Hij is trouwens de zoon van de acteur Martin Sheen. En hoewel hij op het hoogtepunt van zijn carrière de best betaalde tv-acteur ter wereld was, werd zijn professionele succes vaak overschaduwd door een turbulent privéleven vol verslavingen en schandalen. En vandaag wordt deze Charlie Sheen 61 jaar.

Deze Alison Moye begon haar carrière al begin de jaren 80 met Yazoo, maar later koos ze voor een solo carrière. Alison Moye was dat met The Love Resurrection. En ondertussen is het 8:30 geweest, tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is nog steeds Jurgen Delano en Waarom voel ik nog steeds? Radio.

Tot aanstaande zondag tijdens Ontbijt Radio hoor je nog deze Radiopros supertip van deze week. Jurgen Delano was dat en waarom voel ik nog steeds? En we hebben nog één jarige in het programma en dat is Adam Curry. Dat is een Nederlandse-Amerikaanse presentator en ondernemer. En hij werd in de jaren 80 wereldwijd beroemd als VJ bij MTV en in Nederland als het gezicht van het immens populaire muziekprogramma Countdown. En tegenwoordig staat hij internationaal bekend als de potvader vanwege zijn pioniersrol in de uitvinding en ontwikkeling van de podcasting. En Adam Curry die wordt vandaag 62 jaar.

0: En we konden hier genieten van muziek van Sinneke en Weg met de Sleur. En zometeen de Dire Straits die eraan komen met Twisting by the Pool.
1: Radio Plus, Zomertrop Plus.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Dat is pas genieten van deze ballade van Celine Dion. En ze is ondertussen ook alweer flink aan het toeren. En It's All Coming Back to Me Now was dit nummer. Zo vrienden, deze ochtendshow zit erop voor vandaag. Zometeen na 9 uur is er Jo van Aalst. En die blijft bij jou tot 1:30. En ik wens je alvast nog een hele fijne donderdag toe. En graag tot morgenochtend alweer tussen 7 en 9 uur voor een nieuwe ochtendshow. En ik heb nog muziek voor jou van Donna Lewis.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
4: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
3: Touring vraagt de lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is wat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
5: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is erg belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
3: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
3: Vorig jaar eindigde OAL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

De Toffee-jongens van Perry Zuidam mochten het allemaal openen. Dan heb ik het natuurlijk over deze donderdagse ding-dong. Jo, op deze 3e septemberdag. We zijn een dikke 8 minuutjes over 9 uur geworden. Van harte welkom. Een hele goede morgen. En dat allemaal op deze bewolkte donderdagochtend. Woord van dank aan Ron van der Steen voor de ochtendshow. En wij zijn er weer helemaal live tot 11 uur bij

achter de coulissen van Parijs. Mireille Mathieu was dat. En met Samantha blijven we in Parijs en gaan we naar het casino.

Zomerhit uit Duitsland. Deze Malozzi Boys. Ze dragen altijd een rokje trouwens. Met de dagscheiden. Dit is Peter Kraus. Zijn Schweizer Rose, Rose Marie.

0: Er was eens, in de buurt van de Biesbos, een scoutingclub alleen voor dames. Verdeeld in allemaal kleine puntentjes. De een nog puntiger als een andere natuurlijk. En in één daarvan slaapt er een blonde, stadse Akela.
1: Dat weet ik zeker.
0: Ze past alleen nog maar op de venten.
1: Tenten.
0: En de zoon van een eigenaar, Dendier is dokter Hannes. En dan wel in de Akela-lologie.
1: Wel lekker ding.
0: Maar zij is zover nog niet. Hij heeft er spontaan een liedje van gemaakt. In zeeverkennerstaal.
1: Nou, mooi skribbel hoor.
0: En als hij s'avonds voorbij haar tent loopt en hij ziet haar kaas nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in haar sokken.
1: Zo, dat is lekker.
0: En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij een liedje. Verheur.
1: Voor mij?
0: Verheur!

0: Jongen!
1: Maar ja, wat doe je eraan, hè?
2: Ja, niks.
1: Bij de scouting gaat het leven gewoon door, hè?
2: Ja.
1: En elk jaar, als de kippen weer gaan leggen, dan schieten haar ogen vuur.
2: Daar snap ik niks van, hoor.
1: Ze wil geen een deuzige, maar ze wil een afgestudeerde in de Akela-lologie.
2: Doe eens normaal, man.
1: Ja, doe zelf normaal, man. Jongen. Maar met mijn vier is het zo goed ook niet te zien.
2: Koud ook, trouwens.
1: En als hij s'avonds voorbij haar tent loopt en hij ziet haar kaars nog branden, dan steekt hij zijn handen diep in haar sokken.
2: Ja, lekker.
1: En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij alweer zijn liedje. Verheug.
2: Voor mij?
1: Verheug.
2: Voor mij?

0: Ach ja, de jaren gingen voorbij.
1: Boeie.
0: En zij werd opper Akela. Ze kwam een keer terug van een cursus linkshandig bootknopen leggen.
1: Ja, goed in, hè.
0: En daar alleen, tussen de tenten, op een bospad, in haar joggingpak.
1: Zo lekker.
2: Het is nou of nooit, vrouwke. Ik ben hoog tot de botel. En daar hebben wij samen een mooi liedje over gemaakt. Of niet, Akne?
0: Daar hebben wij een heel mooi liedje over gemaakt, Johan.
2: Nou, dan zouden wij nog eens gaan zingen dan, of niet?
0: Dan gaan we dat nog één keer doen.
2: Voor jou.
1: Voor mij.
0: Voor jou.
1: Voor mij. Siska dus.

0: Amazinger natuurlijk. Dit van alle 13 Janke. En schoen werfje. Straks ook een Amazinger, zo dadelijk met Amahula. Is dat eigenlijk, ja, deze periode mijn lievelingssong. Maar dat is voor zo dadelijk.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
0: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.

Amma Hula, dat was niemand minder dan Rob van Dahl. Niet heiliger dan de paus. Dat ze, geloof ik, maar al te goed van hem. Zondag 13 november trouwens treedt hij op aan zijn eigen café in Aalst.

Beyoncé and Shut Up Your Face. I know the business is sad. Hey. It's a not so bad. Hey. It's a not so place. Oh, shut up your face. Welkom nog altijd in deze donderdagse Ding Dong Yo tot 11 uur. En dat nog allemaal natuurlijk in de Summer Edition. Dat betekent nog geen gewone vaste items van dit programma.

0: Roberto Coutinho en l'Italiano.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Jo van Aalst.

Even tussendoor zo'n leuk accordeondeuntje. Kan ik allemaal natuurlijk bij Ding Dong Yo. Matthias Lens en zijn Rein de Musette. Geef nu toe als man, wat heb je het toch leuk als je een happy wife hebt. Want dan heb je ook een happy life. Hier is Vincent Gross.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pos FM.
4: Goedemorgen.
5: Ding dong yo. Music, maestro.

Spirit, Wind and Fire. En dat allemaal in september. Ah ja, we zijn 3 september op deze donderdagochtend. Kom je pas bij, dan heet ik je van harte welkom natuurlijk in deze donderdagse Ding Dong Jol. Hier nog tot 11 uur bij jouw radio nummer 1. Dat is uiteraard PRS. Wie anders? Pussycats nu in het programma met Wednesday in september.

investering waar je veel rente op krijgt. Booger Benny met zijn leuk nummertje. Ik heb mijn buik laten staan. En gelijk heeft hij, want, zegt Stanley Messi, ik ben niet ik, ik ben gezellig.

Ik ben gezellig. Zo dadelijk na 10 uur in het regionieuws, dan zijn we er weer bij voor deel 2 van dit programma. En we hebben ook een verzoek voor een jarige. Dus het belooft nog wat te worden in deel 2 tot 11 uur deze donderdagse Ding Dong Yo. Deel 1 gaan we afsluiten met Ringo Starr.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderse namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

minuten over 10 geworden. Heel goedemorgen. Deze donderdag 3 september. Dat betekent een donderdagse ding-dong, joh, nog tot 11 uur. En deel 2 openen we met de jongens en hun zwoele, hete zomer. Niet van toepassing op deze donderdagochtend. Maar als we terugblikken op de afgelopen weken, dan zat ze er helemaal op met hun zwoele, hete zomer.

Eddie Smuts en Lottie Lanka en Two Hearts in Love. In Denderwindeke, daar zijn ze hard aan het werken. De firma Coleman Construct is daar hard aan het zwoegen, maar ze hebben daar ook een jarige vandaag. Jawel, de Lucien verjaart en hij krijgt natuurlijk alle gelukwensen van zijn collega's, in het bijzonder van Patrick. En heel speciaal voor de jarige Lucien, deze

0: jarige Lucien daar in Dunderwindeke. Niet te hard werken, man, op je verjaardag. Zoals ik een drink er een op. Volgende twee zijn ook. Frank van Damme, wat een coureur. Werd aangeraakt door je collega's om je van harte te feliciteren.
1: Van de Bon, de coureur van Aert, kom aan de rol.

De mannen van Erg met hun Tour de Lost. Dit is muziek van Soul Sister en Like a Mountain.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Ons FM.
3: Goedemorgen. Altijd positivo. Dit.

Michael Berti had er destijds heel veel succes mee. Als in de vorige eeuw natuurlijk. En deze jaren doet Jesse Arians dat heel leuk nog een keertje over Carolientje.

Shaggy met Oh Carolina. Gisteren kwam ik er nog tegen en ik dacht, nou, dat gaan we morgen dan nog een keertje draaien. DJ Bompa en De Mens. Zij gaan een ritje maken op de Vespa.

dat het nog allemaal mocht zonder helm. En nu natuurlijk veiligheid boven alles. En wel met de helm op mijn Vespa. DJ Bompa en De Mens waren dat. Zo dadelijk onze supertip van deze week. Maar eerst nog Frank van Litten. En ik dans altijd door het leven. Ik dans altijd door

0: Why Tell Me Why met Anita Meyer.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-33-0218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: OFM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Ding dong yo. Music, my

Zonzo was dat met zijn nieuwste. Is het ja of nee? Dit is het antwoord van Walter Grootaerts in de zijne. Nee, oh nee, de Kreuners.

0: de Queen, donc je n'ai au nez. Ik maak graag met jullie weer een nieuwe afspraak. Dat voor de komende dinsdag vanaf een uur of 9 natuurlijk voor een nieuwe aflevering van dit programma. Volgende week zijn we er wel enkel alleen maar op dinsdag. Want donderdag is het weer echte werkdag. Dus volgende week dinsdag vanaf een uur of 9 hier op ditzelfde radiostation voor een nieuwe Ding Dong Yo. En zo dadelijk is er vanaf 11 uur de middagradio met uiteraard Ed van Bever. Van mij krijgen jullie nog te goed Willy Sommers en helemaal als hekkensluiter vandaag Marco Borsato.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus. Ding Dong Yo.
2: What?
1: Ding Dong Yo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Nummer afkomstig uit Volendam. Het waren uiteraard The Gets en Save the Last Dance for Me. We zijn alweer donderdag geworden, vrienden, 10:55. Dat betekent alweer de hoogste tijd voor dit programma Middagradio via Radio Pros FM. Middagradio tussen 11 en 2 uur. Een woordje of dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst met zijn programma Ding Dong Jo. Ook al meteen een aangevraagde plaat hebben we binnengekregen van Chris uit Turnhout. En hij vroeg gewoon een plaat aan van Céline Dion. Amai zeg. En de groetjes vanwege Chris. En hij doet het voor het ganse Radio Pros team. Hier is hij met The Power of Love.

Razend populair werden zij toen met onder meer dit nummer Bonnie M en By the Rivers of Babylon. Zo dadelijk hier bij ons Barry Manilow en dat met zijn Copacabana, maar eerst het viertal van Steps met Lasting on My Mind.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 1906.
4: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.
5: Middagradio. Het

0: dan ook voor je ben. Ja, weet dat ik er altijd voor je ben.
1: Johnny Valentino en het is mooi genoeg. Inmiddels 27 over 11 geworden hier bij Pros FM. En we kregen daar juist een telefoontje van onze collega Gerrit. En hij doet de groetjes aan al de luisteraars van Radio Pros en al zijn collega's hier bij de radio. En hij vroeg een fantastisch nummer aan. Toch de laatste tijd zeer populair geworden, deze Justin De Wild. Met dit met Cheerio.

Een van die topnummers van Tony Christie met I Did What I Did For Maria. Dadelijk wat reclame op de radio, vrienden, want de tijd vliegt alweer in ons eerste gedeelte. Maar eerst nog een knap nummer van de Creedence Clearwater Revival. And have you ever seen the rain?

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Master volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Ja, ja, zeker en vast. 100% gelijk heeft hij Luc Steen, hoor. En mooi zijn alle vrouwen hier bij Pros FM. Tussendoor nog een berichtje dat is binnengelopen. Ja, en langs deze weg wensen we Radio Pros heel veel succes toe. Want het is een van de beste radio's op FM. Als dat geen mooi berichtje is, dan weet ik het ook niet meer. Hij doet vooral de groetjes aan de ganse ploeg van de radio. En ook aan mezelf, speciaal voor Etje. En dat komt allemaal vanwege Erik Matthijs. En hij vroeg deze plaat aan van Robert Paters. Een roos geef ik aan jou. Dankjewel.

Een van die prachtige nummers van de George Baker Selection uit 1979 met Sing for the Day. We gaan stilaan richting 12 uur, zometeen hier bij Radio Pros FM. Het middagnieuws gevolgd door het weerbericht en nadien deel 2. Wat hebben we nog voor jullie klaarstaan? Wel zo dadelijk muziek uit 62 afkomstig van The Shadows en Wonderful Land. Maar uit 74 hebben we ook nog dit van Jack Jersey en Don't Break This Heart.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
4: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
3: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte en dat blijft voorlopig zo. Personeel en vakbonden bij autobedrijf Dieteren reageren verrast op de plannen van de directie. Die zou 344 banen willen schrappen, vooral bij de bedienden en in de carrosserieafdeling. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen. We wisten dat er het een en ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwacht.
3: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
6: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
3: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. Twee Joodse organisaties in ons land starten een opleidingscentrum voor besnijders, het eerste in Europa. Het moet ervoor zorgen dat wie besnijdenissen uitvoert daar genoeg voor opgeleid is, want dat is nu soms niet het geval. En daar kwam de voorbije maanden veel kritiek op. Er loopt zelfs een gerechtelijk onderzoek. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky, want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En een domper voor Jesse Bissiwu van FC Barcelona, de aanvaller van 18 die pas weggeplukt werd bij de jeugd van Club Brugge. Bissiwu kreeg gisteravond in een wedstrijd met de tweede ploeg van Barcelona een stevige trap op zijn enkel. Hij werd afgevoerd en dook later op krukken. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Het was meteen onze opener alweer van ons tweede gedeelte van Middag Radio. Franstalig werk van Hervé Villard en dat met Revien. Woensdag, wat zeg ik het nu, donderdagmiddag zijn we geworden. 8:08, vrienden. Welkom in ons tweede gedeelte hier bij Pros FM. En via deze weg trouwens aan alle luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. We kregen een berichtje vanwege Celeste, onze overbuurvrouw. En ze vroeg mij een plaat aan van Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love for You. Celeste, ze komt er aan.

Wat een stem heeft deze kerel. Bauke was dat met de versie van Do. In het Engels uiteraard You. Zo dadelijk muziek van de Carpenters. Die komt er nu aan zien. Voilà, op knopje duwen en we zijn vertrokken. Jambalaya.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Pros is er voor en door jou. Luister altijd en overal Radio Pros. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Django Warner was dat met maar naar vele. Ja, ik ben het hier even gaan kijken, vrienden. Blijf jij mij trouw. Dat was het. Het was hier vlug verdwenen, moet ik zeggen, die en titel. Ja, kan er ook niets aan doen. Zo dadelijk tijd voor de supertip van de week. En dat is nog steeds Jurgen Dilano met Waarom voel ik nog steeds. Maar eerst luisteren naar dit hier. Freddie Davis en na.

0: heerlijk nummer, dit van Freddy Fender. And Before the Next Teardrops Falls. Een van die ja zeer aangename nummers om te draaien op een donderdagmiddag. Daniel Gérard en Butterfly.
1: Tu me dis, loin des yeux,

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Goedemiddag Radio.
5: Ed van Bever.

Geweldig man was hij toch, hè? Deze André Hazes op de radio met een beetje verliefd hier bij Pros FM. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En zij vroeg deze plaat aan van Grat Damen. En dromen worden waar.

Uit de tijd toen er nog echte disco-nummers werden gemaakt. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. In dit uur nog een tweetal nummers te gaan, vrienden. En dan uiteraard ons derde en laatste gedeelte. Dadelijk nog de Rubbets met You're the Reason Why. Maar ik heb nog ook deze van de Honeycombs. Uit 64 komt dit. En Have I the Right?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio. Activiteitenkalender.
2: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
4: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderse namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Mireille Mathieu en Patrick Duffy. And together we're strong. We zijn bijna 10 over 1 geworden. Dat betekent ons derde en laatste gedeelte alweer van Middagradio op donderdag, vrienden, via Radio Pros FM. We hebben ook meteen ook een plaat die werd aangevraagd. En ditmaal door Johan en Frida uit Herzelen. Voilà, daar gaat de telefoon al. Niet van ons, maar van een ander. Die Quinty Rocco en Pour le dernière fois.

Ja, ja, zeker knappe platen deze van de George Baker Selection. En dat met de Little Green Bag. Ja, Radio Pros FM en dit op volle kracht, vrienden. Dadelijk The Middle of the Road en Samson en Delilah. Maar eerst deze grote hit van Sheila en The Black Devotion. And Love Me Baby.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
5: Radio Pros. Middagradio met Etje voor de sfeer.
6: Radio Pros.

Ja, dit is geen waarzegger, vrienden. Ja, nee, helemaal verkeerd. Urbanus en de wereld is om zeven. De volgende plaat werd aangevraagd door Josken. Ja, onze Jos, die kennen we allemaal, hè. Zeker en vast. Heel speciaal doet hij de groetjes aan alle luisteraars, al de medewerkers, ook in bijzonder voor Molly en Nancy. Hier zijn de boys van Viertakt. En ik zend Niet Blauw.

Barbarella en de Pin-Up Club. Ja, velen hebben in der tijd ernaar gekeken. Ook al zeggen ze velen van niet. Moet eerlijk zijn, vrienden, ik heb er ook naar gekeken. En je kon er gewoonweg niet naast kijken. Voilà, ziet. We moesten een plaat gaan draaien vanwege Chris uit Turnhout. En hij vroeg deze aan van Patrick Hernandez. Ja, wat een plaat, hè. Ja, 79. Een prachtige plaat van Patrick Hernandez. Born to be Alive.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio.
5: Goedemiddag.
7: Ed van Bever.
8: Middagradio.
9: Gewoon schattig.

ja, Larissa, en ze deed het gewoon met de kleine vogel. En het is nog altijd steeds populair, dat nummer, ook bij Radio Pros FM. De volgende plaats werd aangevraagd door Jacqueline. En dat gaat als volgt. Hallo Etje, graag een liedje van Wiltura met Kom Doe de Line Dance. En dat speciaal voor Molly, voor Hilde en het ganse Radio Pros team. Vele groetjes vanwege Jacqueline. Hier is ze, Wiltura. En Kom Doe de Line Dance.

Wat waren de jaren 70 toch prachtige jaren, nietwaar? ABBA uit 74 en dat met Honey, Honey. Nog een tweetal nummers te gaan in deze aflevering van Middag Radio. Maar eerst nog even dit vermelden. Morgen ben ik er uitzonderlijk niet bij, vrienden. Ja, wegens andere omstandigheden trouwens. Maar onze collega Raf gaat mij hier waardig vervangen. Ik ben wel van dienst aanstaande zaterdag samen met Raf tussen 9 en 12 uur. Dus ik wens u allemaal een zeer aangename donderdag. Uiteraard hier van mij en van de radio uiteraard, vrienden, en heel graag tot aanstaande zaterdag wat mij betreft. Blijf luisteren, zo dadelijk is er siesta met onze goede vriend Patrick Molenaar. Ik heb nog een tweetal platen, zei ik, zo dadelijk de Dire Straits met Sultans of Swing. Maar is deze uit 79 nog wel een geweldige disco-klassieker, Edwin Starr, en dat met Contact. Tot zaterdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: That's it, that's it. Come on.
1: Steven Plaats om mee te beginnen op deze donderdag 3 september van 2026 met deze van The Time. Je hoorde Jungle Love. Goedemiddag. Welkom bij Siesta op deze donderdag tot 4 uur met Patrick Molenaar. Met nu Nena samen met Kim Wilde. Hier is Any Place, Anywhere and Anytime.

platen uit de jaren 80. Deze Nena, de dame van 99 Luftballons, samen met Kim Wilde met Any Place, Anywhere and Anytime. En wij blijven in de jaren 80 met deze van Yazoo, een nummer van Situation. Hier is

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

blijven non-stop op deze donderdagmiddag hier bij ProsFM. Dit is Siesta nog tot 4 uur met de man uit Nederland, deze Jannes met Eens. En daarvoor uit 1967 deze Van Dem met Gloria. Nog dit, spaghetti bolognese à volonté. Nu zaterdagavond vanaf 4 uur in Zaal de Kouter in de Middelkouter te Haltert. Er zijn nog heel wat kaarten te verkrijgen bij de medewerkers van ProsFM. Dus gewoon eens bellen. En je bent altijd welkom. Zaterdag, nu zaterdag, vanaf 4 uur tot 9 uur. Spaghetti en croque monsieur à volonté. En wij naar Italië met deze van Andrea Bocelli. Hier is Conte Partiro.

gewoon fantastisch op een donderdagmiddag zoals vandaag. Zeg trouwens, wat ben je aan het doen? Een stukje taart, een lekkere koffie, een tukje? Of op café? Je weet maar nooit, hè. Je hoorde deze van Andrea Bocelli met Conte Partido. Tijd geworden voor de nieuwe supertip. Dat is de nieuwe van Jurgen Di Lano.

Bij ProzFM, de nieuwe supertip van de week. De nieuwe van Jurgen Dilano was dat. En waarom voel ik jou nog steeds in mijn armen? Wij gaan terug naar de zomer van 1983 met alweer zo'n plakker voor op twee tegels bijvoorbeeld. Hier is Ricky Poveri met Nina Moro, die tijd.

uit Italië. Destijds opvolger van Sara Perché, ti amo, deze ricchi e poveri. Je hoorde Nina Moro di te. En zometeen gaan we naar de jaren 80. Met de heren van UB40 met Can't Help Falling in Love. Naar deze van Bob Marley en de Wailers uit Jamaica.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Ook alweer geleden van eind jaren 80, een dikke hit destijds voor Elvis Presley. Je hoorde vandaag de versie van UB40 met Can't Help Falling in Love. Met nu à la douce française. Hier is

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

Goedemiddag, Hoestermee. Het is bijna 3:05 op deze donderdag 3 september van 2026 met de man uit Nederland, deze Jan Smit met Boom Boom Bailando. Welkom in deel 2 van Siesta. Wij zijn er nog nu bij tot 4 uur deze middag. Het is een trieste middag, vind je niet? Met al die lichte regen hou ik zo niet van. Dat plakt zo aan je lichaam, vind je niet? Dit komt uit 82. Dit zijn de 4 van ABBA, oftewel Anjetta, Björn, Benny en Anne Frith. Een van het laatste, The Winner Takes It All. En die blonde van mij, die mag beginnen. Anjetta, dat is jouw meisje.

Lala. 1982, de vier van ABBA. Ik zei het al, een van hun laatste hits. Je hoorde The Winner Takes It All. En nu zaterdag gaat het groot spaghetti en croque monsieur festijn door. Ten voordele van Pros FM. Dus er zijn al wat kaarten te verkrijgen. Gewoon eens bellen naar onze Peter of onze Johnny. Of een van de andere medewerkers van Pros FM. En je bent altijd welkom. Dus zaterdag vanaf 4 uur hier in Halverts. Met nu de meisjes van de Bengals. Hier is Manic Monday. En dat op een donderdagmiddag zoals vandaag.

82 de leuke meiden van de Bengals op deze donderdagmiddag met Manic Monday. En ik zei het al, het is een trieste dag vandaag. Maar het weekend belooft zonnig te worden tot 22 graden. Dit is Niels de Stadsbater met Ben ik bij jou?

rustig en heel mooi op deze donderdagmiddag hier bij Pros FM. Dit is Siesta tot 4 uur met deze van Niels de Stadsbater. En ben ik bij jou? Natuurlijk op maandag, dinsdag en donderdag. Met nu nog zo'n plakker. Hier is Ines Schonkeren.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

deze Gerard Joling met Liefje aan het hatje bij ProZFM. Ruim 3:30 voorbij en wij blijven in Nederland. Destijds een grote hit met Why Tell Me Why. Dit was de opvolger van, hier is Anita Meijer met They Don't Play. Oh.

82, opvolger van Why Tell Me Why, deze Anita Meyer. Je hoorde They Don't Play or Love Song Anymore. En ik zei het al, een trieste dag vandaag met heel wat lichte regen. De plakte op, hou ik niet van. Maar ik zei het al, in het weekend mooi en zonnig tot 22 graden. Dan maar deze zomerse plaat van Audrey Lenders uit Dallas, weet je nog wel, hier de

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Een van de favorieten van Patrick Molenaar uit de 90's. Deze Extreme met de Love Song. En wij zoeken het wat dichter bij huis. Met deze van Luc Appermond. Hoef ik helaas niet voor te stellen. Hier is de kruistocht uit 83.

op tussen jongen, de man uit Limburg deze. Le Capremont op deze donderdagmiddag hier bij Siesta 1983 met de kruistocht. Ik heb toch zo'n plaat al drie voor 4 uur. En na 4 uur een nieuwe collega. Ra, ra, ra, wie zou dat kunnen zijn? Zometeen meer daarover naar deze van Willy Sommers.

onze mooiste deze Willy Sommers met Het Water is Veel te Diep. En dat hier bij Pros FM op deze donderdag. Zometeen Gerrit de Groot. En vanavond is er nog Peter Becheux. Dus de avond zit weer goed gevuld hier bij Pros FM. Ik heb weer wat last aan de stem, hoor je het? Dat is weer van de hooikoorts natuurlijk. Dit komt uit 85, geschreven door de twee heren van ABBA. Hier is Murray Head met One Night in Bangkok.

Uit de film Chess 1985, geschreven door Benny en Bjorn van ABBA. Je hoorde deze Murray Head met One Night in Bangkok. Zeg, het is gedaan voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Maak er een fijne donderdag van. Geniet van de collega's. En vergeet zeker zaterdagmiddag niet te komen naar het spaghetti gedoe en het croque-monsieur gedoe hier bij Pros FM. Je steunt er je favoriete radio mee natuurlijk, hier in Holtert. We zijn er weer maandag aanstaande vanaf 2:00 in de middag met een nieuwe siesta. En de laatste voor vandaag, dat is deze van Annie Lennox. Helaas ook al overleden. Hier is nog eens why. Fijn weekend en graag tot

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
4: ProzFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radioproz.be.
5: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio.

We zijn vandaag begonnen met een leuke Nederlandstalige plaat van Connie en Danny Fabri en Sasha Lavie. Zo is het leven inderdaad wel. Ik kan alleen maar vertellen dat de schoolweek er bijna op zit. Nog één dag te goed. En dan is het ook alweer weekend. En dan kunnen we in het weekend ook alweer de portemonnee bovenhalen voor wat schoolgereed gaan bij te halen. Dat zal nodig zijn. Zodanig dat we volgende week helemaal met het schooljaar kunnen beginnen natuurlijk. Hè. Goed, van onze Danny Fabri gaan wij eventjes terug naar onze DJ's die voor me zaten. Om die eventjes te bedanken voor hun fijne programma's allemaal op deze donderdag. Wat mij betreft, ik blijf bij jou tot en met 18 uur. Met inderdaad hele leuke platen. Wat ga ik draaien? Black Wonderful Live uit 1985. En dit is op weg naar de hitparade van vandaag. Misschien wel op weg naar een nieuwe nummer 1. Wie zou het zeggen? Dit is Stella Lefty en Boston. Die hebben inderdaad in de week voorgesteld als nieuw in onze playlist. En wij gaan hem nu nog eens draaien.

Dat was eigenlijk een plaat dat ik gedraaid heb voor lang vervlogen tijden. Deze Buddy Holly en Peggy Sue. Eind jaren 50, begin jaren 60 was dat toch wel een dikke nummer 1 hit natuurlijk. Hè. We gaan even naar de Franstalige toeren. Dat doen we net voor de boodschappen met Petula Clark en Chariot. En na de boodschappen krijg je van mij de geweldige plaat van onze Phil Collins en Studio. Zo wordt dat wel gezongen. Ik hoop dat jij een leuke dag hebt gehad. En moest dat niet zo zijn, ja, ik zou zeggen, laat het mij weten. Maar dat kan je moeilijk doen, hè, want ik ben niet live op de radio. Een beetje jammer, maar ik ga proberen altijd mijn best te doen om toch zo leuk mogelijk het programma te brengen. Dus zometeen Phil Collins, maar eerst nu deze Petula Clark.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Het is een leuke plaat om mee te zingen, maar ook zeker om leuk op te dansen. Als je houdt van muziek van de jaren 80, zit je goed met Phil Collins, want daar heeft hij de meeste hits toch wel van gemaakt. En in de jaren 90 had je ook nog Genesis, toen zongen met zijn groepje. Goed, wat heb ik voor jullie nu? Hè? Dat is toch wel de vraag. Zometeen krijgen de supertip van de week nog eens te horen. Waarom voel ik nog steeds van Jurin Delano? Maar deze twee dames zijn ook niet slecht. Annemarie en Shania Twain, dat zijn de twee platen. De twee mensen die op één plaat staan. Dit is Unhealthy.

Waarom voel ik nog steeds? En ik voel het ook nog altijd, zeker weten. Deze Jurgen Delano, de supertip van deze week. Je krijgt hem tot en met zondagavond rond tussen 8 en 9 uur voor de laatste keer nog eens te horen. Goed, jawel. Het is de tijd geworden dat we even teruggaan naar het rustmomentje. Het rustmomentje zijn altijd twee gezellige platen. Twee platen waar je een klein beetje tot rust kan mee komen. Twee romantische platen meestal toch wel. En dat doen we vandaag niets anders. Don't Know Much. Dit is Linda Ronstadt en Aaron De Vil. Maar ook deze geweldige plaat van onze Celine Dion. Die komt er nog eens aan. En dan gaan wij terug naar 1995. Het was een grote hit voor deze Celine. Ik hou wel van Celine, maar zijn muziek nog wel meer. Dit is nog eventjes Think Twice.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag.
7: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Als je een klein beetje amuseert, dan is het altijd zo dat wij de tijd uit het oog verliezen. Maar, wat ook nog wel belangrijk is, dat de tijd goed vooruit gaat. Living on my own, Mr. Freddie Mercury, de zanger van de formatie Queen. Jawel, zeker weten. Jawel, het is nu tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar een geweldige plaat dat een nieuwe plaat is. Dat kan een heel splinter nieuwe plaat zijn, maar dat kan ook een plaat zijn die een paar weken al in de hitparade staat. Als we elke dag een nieuwe plaat voorstellen, dan is het van soms wel dat die plaat toch al ietsjes ouder is dan dat je denkt. Yellow Roll is toch wel een leuke zanger en heeft een geweldige goede plaat uitgebracht. Staat er hoog genoteerd mee in de hitparade van het moment. Het is een leuke meezinger, vind ik zelf wel, en ik hoop dat jullie daar ook zo over denken. I'm good, jawel, dit is Yellow Roll.

Dat is hem, de lekkere countryzanger, de John Denver, die ken je uit 1 uit de 1000. En zoals Johnny Johnsonland het zegt, als je in Amerika gewoond hebt, dan zie je daar regelmatig toch wel een of andere lekkere countryzanger opdagen. Misschien heeft hem John Denver ook wel eens live gezien, wie zou het zeggen. Thank God I'm a country boy. Als alles goed gaat, dan heb ik nog 2 platen voor jullie klaarstaan. Dat is de Diana van onze Paul Anka. En ook nog Nederlandstalig werk van onze keizer van het Vlaamse lied. Je hoort deze plaat niet zoveel op de radio, maar af en toe toch wel eventjes toch wel. We gaan eens boven de wolken kijken. En als we daar uitgekeken zijn, dan ben ik er na 5 uur terug met heel veel lekkere topplaten. Zeker weten. Enfin, dit is Wiltura.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderse namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Elke maat was een eendags vliegje ook wel. Deze echte kid en Where Is My Man? Ja, als je aan naar de stem luistert alleen wel, krijg je al een klein beetje angstig van, hè, toch? Enfin, de geweldige plaat was dat toch nog eventjes om nog eens terug te draaien van lang verloren tijden, eigenlijk ook wel. Het is een beetje een vergeten plaatje geweest. 5 uur gepasseerd, beste vrienden, dat betekent dat we nog lekkere platen voor jullie klaarstaan hebben. En dat doen we met onder meer deze fijne klassieker te draaien uit de jaren 90. Ik heb ook nog een verzoekplaatje, ga ik zo meteen spelen. Zeer speciaal voor Celeste, de overbuurvrouw. Schat, waar was jij? Dat is maar de vraag die zij stelt. John Larry komt eraan, maar eerst deze uit de 90's nog eventjes, hè. Deze fijne plaat van onze Cher. Miss Plastiek, zo wordt ze ook als bijnaam al een keer gewoond. We gaan nog eens terug naar de comeback van haar. Dit is Believe.

Eentje uit de vrij beginperiode van onze Frans Bauer, toen hem helemaal succesvol was. Nu is het toch al een tijdje geleden dat hem echt nog een nieuwe single of een nieuwe cd heeft gemaakt. Die Frans Bauer en Ons Geluk. Toen in die tijd, dat hem dat zong, toen had je nog echt wel geweldige cd's met een volledig album op. En dat album was zodanig gemaakt dat bijna iedere plaat toch wel heel fijn klonk. Ons Geluk was dat nog eventjes van ons Franske. Net voor de boodschappen krijgen van mij Harry Lewis met The Power of Love. En na de boodschappen krijgen Franstalig, maar ook een beetje Engelstalig gezongen van Camaro en een Femme Like You. Dat is voor zometeen, maar eerst gaan we nog eventjes terug naar deze. Dit is Harry Lewis en The News en dat met The Power of Love.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM, Radio Pros.
4: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.
6: Yes. Papé, come on. Martinez, you ready, girl?
7: Come on.

ijsje staat er dan vloer normaal gezien altijd wel vol. Tenzij dat je mensen hebt die zeer pruimen zijn, dan lukt dat uiteraard niet. Dit was nog eens Camero en hun Femme Like You. Dan gaan we even terug naar de hitparade van nog niet zo lang geleden. Want toen hadden we deze ook nog wel. Purple Disco Machine, we gaan hem nog eens draaien met All My Life. Ik wens iedereen een heerlijke fijne namiddag.

Zo'n lekkere dansmuziek is dat ook wel, hè? All My Life van Onze Frequenties. En dat met Purple Disco Machine. Als we dan eens even gaan kijken hoe dat het zit met het weer. Het weer voor vanavond en vannacht uiteraard, hè. Voor donderdagavond is het toch wel een klein beetje meer bewolking. Kan er af en toe wel een spatje regen vallen. Temperaturen zitten vrij goed tussen 21 en 24 graden. Als we dan eventjes gaan naar de vrijdag, gaat het wel iets meer bewolking zijn. Gaat zwaarder bewolkt zijn. Alleen in de Ardennen zouden ze het moeten droog houden. Maar aan zee en in het binnenland, zo rond het Brusselse tot in de Limburg, zal er regelmatig al een keer wat regen kunnen vallen. Met gemiddelde temperatuur van 23 graden. In het zuiden van het land gaat het wel 26 graden worden. Opgelet, want het is toch wel een zeer strakke wind. 4 tot 5 bijvoorbeeld. Dat is toch wel oplettend. Dat is toch wel 60 tot 70 kilometers per uur. Dan voor het weekend zou het moeten beter worden. Dan krijgen we 21 graden op zaterdag. Dan zou het moeten droog blijven. 19 graden aan de zee. Gaat de wind ook wat weer rustiger worden met 3 bijvoorbeeld. En in de Ardennen krijgen we dan een graad of 19. De nachten blijven tussen de 13 en de 17 graden schommelen. Als we dan eventjes naar de zondag kijken, want dat is ook wel heel belangrijk, dan krijgen we toch wel lekker weer, zonnig weer ook wel, met weinig of geen wolken en dus het zou een stralende weer moeten worden met 2 bijvoorbeeld die zuid-zuidwesten wind gaat blazen. Temperaturen op zondag krijgen we maximum 24 graden, aan zee 1 graadje minder en in de Ardennen 1 graad.

minder. In het uiterste zuiden van ons land kan het zelfs 25 graden worden. Temperaturen voor 's nachts is tussen de 11 en de 13 graden. Dat is ietsjes frisser, maar dat is heel goed om te slapen, als je het dan mij vraagt. Goed, wat heb ik voor jullie klaarstaan? Twee geweldige platen uit de 70's om een klein beetje tempo te maken in dit uurtje. Krijg je van mij Casey and the Sunshine Band met Shake Shake Shake. En deze Boogie Wonderland die gaan we ook nog eens draaien. Of na het weerberichtje. En ze dus zonder instrumentale dingen hebben we het gedaan. Zodat je nu kan genieten van twee tempoplaten.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Sam Govers die danst nog altijd en die zingt op het leven en die doet troost op het leven. Onze fijne Sam Govers is toch wel een fijne meneer en dat is toch wel fijn om die nog eens terug te horen natuurlijk met dit liedje. Het moet niet altijd raak zijn, hè. Out in the Street is dit en de Dinky Toys, dat is de plaat die ik gekozen heb omdat ik dat een plaat vind dat ik ook wel vrolijk van word. Dus als jij ook nog zo'n plaat hebt dat je vrolijk van wordt, moet je het mij laten weten op mijn Facebookpagina. Dit zijn dan weer de Dinky Toys.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Als het draait om Franstalige muziek, is dat toch wel een van de betere. Het is zowel een klein beetje mijn favoriete Franstalige plaat aller tijden. Deze Claude Barzotti en zijn madame. Beste vrienden, we gaan van jullie afscheid nemen. Als alles goed gaat, draai ik nog Vanessa met Upside Down. En deze Gorky wordt sowieso nog wel gedraaid met zijn Mia. Wat mij betreft heel veel plezier met onze Peter Monsieur. Die zit er vanavond ook nog bij met Muziek Mozaïek. En dat tussen 18 en 20 uur. Voilà, ik ben uitgepraat. Graag tot morgen, dan doen we de vrijdagavond aflevering van Hits in de Spits. Dus nog heel veel plezier met Radio Pros in de komende uren. Maar ook morgen vanaf 7 uur is Ron van der Steen ook alweer jouw gastheer. Dus Gorky en Mia, ik wens iedereen nog een fijne avond en tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
3: Er testen ook al 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà. En dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welk antwoord we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
3: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen, dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen en daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Of je nu kiest voor Sunshine, Moonlight, Good Times of Boogie, Big Fun liet je geen keuze. In 1989 bracht het Britse poptrio hun versie uit van Blame It on the Boogie, een disco-klassieker die oorspronkelijk werd geschreven door Mick Jackson en beroemd werd door de Jacksons in 1978. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. Na de werkdag, de glimlach. Happy Together, The Turtles.

Een beetje foute muziek mag op donderdag, hè? Donnie en zijn engelenzang. Tijd voor een flinke sprong in de tijd. Een nummer uit 68, maar de stem blijft tijdloos. Shirley Bassey, This Is My Life. Funny how-

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Pulse FM
4: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Vulcano met een beetje van dit. En we kijken al even vooruit. Straks staat Level 42 voor je klaar met Running in the Family. Maar eerst nemen we een kleine muzikale omweg. Geen funky baslijnen deze keer. Wel de warme stem van één van de grootste Spaanse zangers aller tijden. Julio Iglesias met Por un poco de tu amor.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Keith Marshall, Only Crying. Een nummer dat je misschien nog kent uit de tijd van de Candlelight verzoekplaten. Maar genoeg romantiek voor nu, want we gooien het roer helemaal om. Van een gevoelige love song naar een echte klassieker met een flinke dosis charme. Sammy Davis Jr., Candy

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

In Wonderland, Grow a Baby. En daarvoor Céline Dion met Dansons. En Céline is duidelijk weer helemaal terug, want vanaf volgende week staat ze opnieuw op het podium in Parijs. Na een lange periode weg van de spotlights maakt ze volgende week haar grote comeback met maar liefst 16 concerten. De belangstelling is zo groot dat ze inmiddels ook 10 extra shows in mei 2027 heeft aangekondigd. Uit liefde voor muziek, Guus Meeuwis. En alleen met mij. Tot zo na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een mooie opener van deze muzikale trip tussen 7 en 8 op je donderdag. Muziek Mosaïque, Jean Thomas voor haar. We trekken het tempo wat op, Danny Diego. Boom.

Uit de jaren 90, Tupac, California Love, die nog altijd klinkt alsof hij gisteren is uitgebracht. En na die stevige beats is het tijd om even helemaal weg te dromen. Enya neemt ons mee op reis met haar wereldhit Orinoco Flow.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Een nummer dat pure sfeer ademt. Een gitaar, een karakteristieke stem. Chris Isaak, Wicked Game. Dat is zo'n plaat waar je eigenlijk vanzelf wat zachter gaat praten. Van een internationale klassieker naar een samenwerking van vorig jaar. Het blijft internationaal, maar iets dichterbij. Tino Martin en Replay, één dag...

Harry. Straks gaan we nog twee decennia verder richting de 80s met Berlin en Like Flames. Maar we bouwen eerst op met de jaren 70. Smokey, Mexican Girl.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: uurtjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Bart Herman met liedje van Stef Bos. Wat vliegt de tijd toch voorbij, hè? We zijn ondertussen aangekomen bij de laatste minuten van onze show. Nog een paar mooie muzikale momenten te gaan voordat we er voor vandaag een punt achter zetten. En ja, voor mij betekent dat punt ook voor deze week. Misschien zie ik jullie zaterdag op het Spaghetti Festijn en anders graag. Tot maandag.
1: Dit was Muziek Mozaïek.
2: Peter Monsieur.
3: Radio Pros. De radio met eigen

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderstum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch chroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Heldert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedenavond. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Die lastenverlaging moet ervoor zorgen dat werknemers uiteindelijk meer netto overhouden van hun loon, zodat de koopkracht ook toeneemt. En dat is dan goed voor de economie.
4: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair op vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
3: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Het personeel van Brussels Airlines kan nog steeds weigeren om naar de Israëlische stad Tel Aviv te vliegen. Dat heeft de maatschappij benadrukt tijdens overleg met de vakbonden. Die claimen dat het personeel verplicht is om naar daar te vliegen, maar volgens Nico Cardone van Brussels Airlines is dat niet het geval.
5: Het is dus zo dat Tel Aviv opnieuw in het rooster van elke steward, stewardess of piloot kan verschijnen, maar in de luchtvaart zijn er altijd procedures, dat heet unfit to fly, waarbij je kan aangeven dat je je niet goed voelt om een bepaalde vlucht uit te voeren en die procedures die bestaan al jaren en kunnen ook hier vandaag gebruikt worden.
3: De christelijke vakbonden hadden eerder een stakingsaanzegging ingediend. Het is nog niet duidelijk of er effectief stakingen zullen volgen. In Overasselt in Nederland zijn nu opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten zwaar gewond. De politie pakte al 34 verdachten op. Daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In de VS is Gloria Steinem overleden. Amerikaans journaliste en politiek activiste, de vrouw die het gezicht werd van het feminisme eind jaren 60. In 2013 ontving ze van president Obama nog de Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die je als burger in de VS kan krijgen. Gloria Steinem is 92 geworden. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM
9: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch schroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haaltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa Don Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Bosch FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprosch.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.